0: jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: On Helderberg FM.
1: 93.6.
0: Your community station.
2: Hartelijk goedemorgen, morgen. Het is een lekker woensdagochtend. Dat betekent dat het is een klein zaterdag. Bij welkom bij vanmorgens programma. En dan van die schoen met jou sunrise check op zo elke ochtend. Dit is een 5 uur en 6 uur. Hoop je het jou ketel al aan voor een kopje koffie. Want gaan we lekker muziek spelen vanmorgen. Kom eens kijken, wanneer kan ons uitzien naar vanmorgens programma. Ik breng voor jullie weer. Natuurlijk was het 10 minuten van nu. Net om zeker te maken, je trek recht aan voor vandaag. En ons het zo straks een mistige ochtend gaan die afgelopen tijd. Met heel wat bewolkte weer. Vandaag het ons een lekker sonskeindag wat hier in die Helderberg aan betref. Maar ek sien van morgen af gaan ons lekker koud kry met koue front wat op pad is met bietjie reën so. Ek bring jou op hoogte wat die weer aan betref vir vandag en soms so vir die rest van die week tot en met die naweek waar ons kan uitsien na lekker rugby. So ek gaan vir jou op hoogte hou van die weer vandag. Ek hou ook my oog so op die verkeer en die na enige probleme is gaan ek vir jou op hoogte hou. Moet sê op hierdie staan nog alles glad, alles loop verloop glad. Geen probleem op hierdie oomblik nie, ek gaan vir jou op hoogte hou. En die na enige probleme is. Jy is natuurlijk ook baie welkom om saam te gesels as jy vir my wil hallo sê so vroegoggend so op ons WhatsApp lyn of indien jy op die pad is en jy kom op iets af is jy ook baie welkom om vir my te laat weet waar en wat en dan kan ons vir allemaal laat weet. Die WhatsApp lyn is natuurlijk 021 100 6936. Dan hier om half bring ek vir die nuus hooftrekke, die weer en verkeer, maar intussen bring ek vir jou lekker muziek. Dis natuurlijk woensdag, wat beteken is klein zaterdag. In die oude dag word hulle net genoem as een sportdag. Seker na van, is een golfdag of een sportactiviteit wat mens gaan doen op woensdag. So in middel van die week, ons is nou op pad afdraande toe wat die jaar om betref. En wat die naweek aan betref, naweek is nou weekie nader as gewoonweg. Ons begin vanmorgen met Watershed, wat vir ons gaan sê Future Sunshine.

0: DJ Cosne met World Net, voordat het ons de watershed gehad, dat Food Tapper in naar die Shadows Food Tapper en dan Watershed Future Sunshine. So gepraat van die sonskyn, ons kyk so 'n bietjie na die weer, maar voor ons kyk na die weer, daar op is ongeluk wat nou so plaas gevind het daar in die Brackenfell area, soos ek gesê het, ek gaan my oë so op die verkeer hou en nie nou enige probleme is. And it's on the A300 North, northbound, there's a crash on the A300 North at Old Par Road, R101 left lane is closed, and no delays at the moment, but expect some peak traffic in later on, if you in try to avoid that area. That's what the traffic is all about. I'll keep my eyes open if I do see anything, but you're also welcome to let me know on our WhatsApp line 021 100 6936. Dankie vir die boodskappe wat ingekom het so vroeg môre. Dankie Martie. Ja, môre, sy is elke oggend lekker vroeg op pad lekker spinning klas toe. Kom ons kyk so 'n bietjie na die weer, net om seker te maak die reg aantrek vir vandag. Soos ek sien, ons het 'n paar snaakse dae gehad, bewolkte weer, mistige weer. Vandag kyk ons na 'n pragtige sonskyndag hier in die Strandhelderberg area, Gordonsbaai, Somersetwes, met temperature van 'n maksimum 21 en 'n minimum van 7, maar die wind gaan so 'n bietjie sterker waai as normaalweg, so 'n bietjie onstuimige wind van so 19 km per uur. Dan wat môre betref, lekker koelere dag, koud wat betref met reën wat op pad is, temperature van 'n maksimum van slegs 13 en een minimum van 0 grade en een windspoed van slegs 6 km per uur. Vrijdag gaan het weer opklaar, maar dit hier teen Saterdag en Sondag sien het gaan ons het weer koelerige weer heen met reën weer wat op pad is. Temperatuur vir vrijdag 21, een minimum van 2, en dan Saterdag en Sondag gaan het sommer daal tot en met 11 grade met reën wat op pad is vir die naweek hier in die Strand Helderberg area. So kyk na Grabouw ook by dieselfde vandag, prachtige sonskyndag met temperatuur maximum 21 en een minimum van 7 met een wind wat gaan plaan van so om by 19 km per uur. Morgen lekker reën wat op pad is, so 'n koelerige dag wat voorleef morgen, temperatuur maximum 13 en een minimum van 0, en dan hier teen vrijdag gaan het op klaar met temperature maximum 21 en een minimum van 2, maar die naweek lyk bietjie koud en nat wat die temperatuur aan betref tot en met so 11 grade teen Sondag en minimum van maximum van so 17 en maximum van 11 hier van Sondag af, so heel wat reën op pad en koelerige weer teen die naweek wat hier in die Grabouw aan betref. Stellenbosch, vandag 'n bewolkte dag in Stellenbosch met temperature maximum 17 en een minimum van 13, met een sterk wind wat gaan waai daar in Stellenbosch om en by so 26 km per uur. Môre het ons een lekker reënweer wat op pad is vir Stellenbosch, temperatuur maximum 16 en een minimum van 8, met een wind wat so waai van om en by 13 km per uur. Maar vrijdag gaan het opklaar met sonskyn weer, maximum 19 en een minimum van 8, en ook oor die naweek verwag ons koelerige weer met reën wat op pad is teen die naweek. Wat Kaapstad dan betref, een bewolkte dag wat voorleef in Kaapstad, temperatuur maximum 18 en een minimum van 11, met sterk wind van so om en by 22 km per uur. Dan donderdag lyk het of het oor die rest van die Weskaap gaan reën met koelerige weer, maximum 15 en een minimum van 5 daar in Kaapstad, met windspoed van so 11 km per uur, maar het gaan opklaar teen vrijdag met een sonskyndag wat voorlê een maximum 20 en een minimum van 7, maar dan raak het weer koud en nat hier teen die naweek wat die temperatuur aan betref is Saterdag en Sondag, as dit tussen 17 en 11 gaan wees vir een maximum met reën wat op pad is vir Saterdag sowel as vir Sondag. Dis wat jy weer betref vir vandag en sommer so vir die rest van die naweek. So lyk my ons gaan een nat naweek hê en een nat donderdag wat voorlê. Dit is wat jou weer aan betref. Oor so 'n paar minute van nou bring ek vir die nuus hooftrekke die weer en verkeer, maar intussen hou ek my oog so op die verkeer en nie daar enige probleem is, gaan ek vir jou boog te hou. Ek het nog vir jou lekker muziek. Hier is Jeremy Loops, A Mortal Man, en net hierna.
1: Dis lekker, dis plaaslik.
2: Jou gemeenskapsradiostasie.
1: Helderberg FM.
2: 93.6.
3: Sunrise Shake-Up with Fani every morning between 5 and 6
1: on Helderberg FM
2: 93.6.

0: It's Benson Boom, Mr. Electric Blue, net voordat het ons gehad vir Lee Cole, mine en in het ons vir Teens Jordaan wat vir ons gesê het, voor die storm kom. Dit is nou so 28 minute na 5 goeiemorgens, jy net ingeskakel op my naam van die skoene met jou Sunrise Shake-up Show. Binnenkort bring ek vir die nieuws hoofdtrekke, die weer en verkeer so blij gelis ingeskakel, maar nog lekker muziek so op een klein woensdag, so voel soos een saandrag met so lekker dansmuziek vanmorgen, so vroeg. Maar ek bring vir jou Madonna met Danceria.
1: The soundtrack to make your day. This is Helderberg FM.
2: Helderberg FM.
1: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
2: Or live stream via helderbergfm.co.za.
1: Helderberg FM.
2: 93.6.

0: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: As Rooksyn saam met Ali B met Halfpad op Helderberg FM voor het Maroon 5 saam met Za, What Lovers Do. Middag sê van my Christy, is so 28 minute voordat ons by 2 kom, onthou 2 het ons weer vir jou die jongste nuus. Ons kyk wat aangaan op die paaie wat die verkeer betref, net die nablaai gerus ingeskakel daarvoor.
1: Stellenbosch, lente, berge en concerte. Pak jou kombers en kampstoel en bring jou familie en vriende na die Toyota Musiekfees buitelugkonserte.
2: Met Zaan Sonnekes, Tashay, Sossie, Spoegwolf,
1: Van der Aken, Boeslegie,
2: Tatum Tides, Tessie Nandi
1: en Jeremy Loops. 7 tot 10 Oktober, Toyota Stellenbosch Woordfees. Kaartjies by Quicket.
3: Helderberg FM.
4: Helderberg FM 93.6.
3: Here for you.

0: It's the Black Eyed Peas. Meet Me Halfway, Liquid E. Before that, with Fairy Tale, taking you to 5:15. It's the Subaru Afternoon Drive. Time for you to challenge me with those songs you think I would not know. It's time to name that jam. First up, oom Hans, natuurlijk. Goeiemiddag. Wat sal vandag se uitdaging wees? Kom ons vind uit.
1: Ja, welkom môre, oom Hans.
0: Hallo daar.
1: Ek weet nie of dit jou gunsteling weer is. Het dan in die gang is, nie? Dat is niet in mijn nie. Maar, ik heb dan iets wat gunsteling blijft, maar elke middag.
0: Uh-huh.
1: Dat ik ook een rapportje van jou.
0: Yes.
1: Vandaag heb ik een van Nancy Sinatra. Die is boots aan mij voor wakker. Ken je hem?
0: Alrighty.
1: Ik ben zo bij je bekend, denk ik. Met een lekker dag hebben en dank je voor je programma.
0: Dankie, kom ons vind uit of ek hom ken. Nancy Sinatra, These Boots Are Made For Walking, vrygestel 1960,

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.